0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die eerst het pand uitkrijgen voor de mensen weer terug konden. Politici roepen vaak dat Nederlanders te groot wonen, maar daar is niks van waar, schrijft de Telegraaf. Er wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen. Maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld scoort in Europa. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. Nijmegen verwacht veel buitenlandse supporters en in die fanzones kunnen ze samen toeleven naar de wedstrijd. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje hebben voor de wedstrijd. Die zijn er morgen ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. En dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt uit onderzoek, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld hebben we dik vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel in gezinswoningen hebben en te weinig appartementen. Maar dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig geweest te zijn. Volgens de OM worden nog twee mensen verdacht in de zaak. En er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel en Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden uitliet. Al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt doelwit was. Pas geleden kwam er een tip dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Of het ook is gevonden, is onbekend. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen, in het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij en het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen, maar volgens de RDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks en duidt op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het schandaal rond de stelende grafdelver in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog 2 verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas. En nu is duidelijk dat dat te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip dat het wapen is gedumpt in die plas. En op een camping in Brabant is gisteravond geschoten. Dat was in Dorst bij Oosterhout. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een nieuwe wending in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht door de politie. Zweekhorst werd vermoord toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. In de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieradenstal uitgraven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, meldt de NOS. Bij Lobith komt per seconde ruim 600.000 liter binnen en waarschijnlijk gaat dat nog minder worden. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelen veel later in het jaar. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe één medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tandenstal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog twee man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die twee ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. En een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten, heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat ternauwernood. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu Car Classics.
5: We're all going on a summer holiday.
0: Car Classics.
6: Zomer.

Life is a highway. I want a driver all night long. Ik krijg bijna weer heimwee om op vakantie te gaan eigenlijk. Je moet weten dat ik met de auto samen met mijn vrouw Olga naar Zuid-Spanje ben gereden. Naar de omgeving van Murcia. En ja, ik vond het een geweldige vakantie. Heel het eind rijden, maar wel lekker. En dan ook nog die fijne muziek op de radio. Of op je USB-stick in dit geval. En deze die draait ook mee van Tom Cochran. Life is a highway. Hartelijk welkom. Ik moet zeggen dat er veel gebeurd is in de afgelopen weken. George Coyman is overleden, wat erg zeg. Zullen we hem nog even herdenken dan met deze fantastische Golden Earring hit? Dit is Weekend Love.

1989 was voor mij een jaar met een bijzondere betekenis. Het was het jaar dat ik bij de Piraat Keizerstad in Nijmegen plaatjes liep te draaien. Midden in de nacht, dit was toen een nummer 1 hit voor De La Soul. Me, Myself and I. En ik moet je even bekennen dat ik er eigenlijk toen geen ruk aan vond. Ik draaide het wel, want ja, mensen vonden dat leuk. Maar als ik het nu terug hoor, vind ik het fantastisch op de een of andere manier. Dan denk ik van ja, is een goed liedje dit. Nog steeds, of liedje. Goeie rap. Ik ben niet eens zo'n rap liefhebber, maar dit vind ik dan toch wel weer mooi eigenlijk. Als je zelf ook nog leuke Car Classics kent, geef het door. Hè. Dat kan via het e-mailadres jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En Rob Hogevorst heeft ook gereageerd op de mail. En die mailt: ha Jeroen, ik ben in de tuin bezig en hoorde jouw oproep. Ik heb altijd de zender aanstaan waar Car Classics ook op te ontvangen is. Ik ga niet vertellen welke zender dat is trouwens. Want dit radioprogramma wordt op zoveel zenders uitgezonden tegenwoordig dat dat bijna geheim is. Maar Ivan heeft hij een aantal platen heeft hij uitgekozen. Ik zie hier staan Elbow, Magnificent. Dat vind ik een heel fijn liedje. Sam Fender, Will We Talk. Balthazar vindt hij altijd wel goed. George Michael met Flawless vindt hij ook lekker. Lekker mee eens. Die ga ik zo ook draaien. En Prefab Sprout met Cars and Girls.

0: Classics. Met Jeroen Drocht.
1: Like no other.

draad naar George Michael een beetje kwijt ben geraakt. Dat wil zeggen dat hij nog wel een aardig aantal albums heeft uitgebracht naar older. Bijvoorbeeld Songs from the Last Century, die kwam uit in 1999. En dit is dan weer een plaat van hem uit 2004 van George Michael. Flawless kwam daarvan op single uit. Het was de sociale versie en ook dit is een liedje dat je kunt terugvinden op de lijst van Rob Hogevoort.

Twee Vogels, The Searchers, Sugar and Spice. Dat is toch een plaat die ik altijd associeer met de film Good Morning Vietnam. En daarachteraan Faster the People met Pumped Up Kicks. Heb ik al lang niet meer gehoord op de radio trouwens. Heb ik vroeger wel veel gedraaid op Kicks Radio. En het is ook nog een bescheiden hit geweest in 2011. Maar het is geen plaat die je nog veel hoort. En gelukkig dat het in Car Classics wel anders is. Hè? Ja toch? Leuk dat je erbij bent. We hebben lekker voer voor autoradio's. Met zometeen nog de Dream Academy. Live in the Northern Town. Maar eerst wat hot stuff op de radio. Ik rijd al eerder hot stuff in de Stones. Dit is Donna Summer in Car Classics.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

De Trill Academy. Live in Northern Town. Ja, het is heel grappig om het weer te horen. Want ik heb toch wel die versie van Dario G in mijn hoofd zitten. Sunshine, die was op zich best grappig. Maar dit is toch echt wel de originele versie uit de jaren 80. Prachtig nummer van die gasten. Ja, het is een klein beetje anders dan wat je de afgelopen weken gewend bent. Deze Car Classics. Want we draaien dan normaal gesproken ook nog wel wat nieuwe platen. Dat heb ik vandaag helemaal niet meer gedaan. Want ik heb me eigenlijk niet zo verdiept in datgene wat er in de hitlijst is gebeurd. En ook niet wat er aan nieuwe releases is uitgekomen. En dat komt ook omdat ik eigenlijk vrij weinig tijd heb gehad tussen mijn werk bij Radio Gelderland en mijn vakantie. Je moet weten dat ik zondagavond terug ben gekomen met mijn vrouw samen uit Spanje, uit Zuid-Spanje wel te verstaan. En dat ik maandag alweer gelijk moest beginnen met programma's presenteren. Dus ja, echt van veel voorbereiding is weinig sprake. Maar dat geeft niet. We draaien wel goede muziek en dat is het enige waar het om gaat. En jouw bijdragen zijn ook welkom. Je kan altijd nog even een mail sturen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En we zijn ook wel benieuwd welke platen jij graag hoort als jij op vakantie bent. Of als je op reis bent. Misschien ga je wel helemaal niet met de auto, maar kies je het in een ruime luchtsop. Of heet dat? Luchtruim. Het ruime luchtruim. Expecting to Fly. Wat blijft het toch een wonderschone single van Buffalo Springfield, niet waar?

0: wel beter gevonden dan Senza Uradonna, maar ik ben daar de enige in, denk ik. Ook Senza Uradonna is al wel een grote hit geworden met Paul Young samen voor het Sugero. Die nummer kende ik het niet hier in Nederland, maar wat een goed liedje. Sugero voor dit jaar, die samen met Eric Clapton in het Engels heet The Wonderful World. Het start oorspronkelijk op een album van hem, dat heet Oro Incenso e Birra. En volgens mij hebben we die ook al een keer gehad in het album Alphabet. Dat heb ik ook de Italiaanse uitvoering gedraaid. Maar ook op de Italiaanse versie was Eric Clapton al te horen, hoor. Die de gitaarpartij voor zijn rekening nam op dit nummer. En als we het dan toch over Eric Clapton hebben, dan kunnen we ook wel wat gaan draaien van het
1: Ice Cone.
0: Ja, dat is een album van Cream, waar natuurlijk Eric Clapton ook bij zat. Wheels of Fire heet die plaat. En dat vind ik een van de mooiste nummers wat erop staat. Niet zo heel erg bekend, maar wat is dit goed, zeg? Nee, hoor. Hoe heet het eigenlijk? Dat is een goede vraag. Daarop geef ik je zometeen nog het antwoord. When

Those Were The Days, heet het nummer van Wheels of Fire, derde plaats van Cream, het icicoon van deze week. Fantastisch album, ook al is het af en toe wat aan de friekerige kant, maar hebben wij daar moeite mee? Nou nee, dat denk ik niet. Tenminste, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Ik vind het wel leuk als de gitarist Eric Clapton wordt uitgedaagd, dat hij dan toch nog wel even laat horen dat hij toch wel meer heeft dan slow hands. Dat hij toch wel behoorlijk vlugge vingers heeft. Dat hoorde je net ook al in Those Were The Days. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton, of zo Cream. Ja, dit is inderdaad geleend door Robbie Williams, dat klopt. Alleen dit is dan de originele versie. De koffie is bruin en very white. It's ecstasy when you lay down next to me. Dat rijmt bijna.

0: Volgens mij gaat het wel even zo door, dit. Mooi nummer hoor. Barry White draaiden we hier op jouw radiostation. Car Classics.
1: Car Classics.
0: En nou, vooruit op de valreep gaan we ook nog een leuke live track draaien. Een live track die ook nog een grote hit is geweest in Nederland. Wel alleen maar in Nederland en in België. Want de live versie van het nummer wat ik zo meteen ga instarten, deed het in de rest van Europa en de wereld niet zo heel erg goed. Dat is jammer eigenlijk. Het komt ook nog in een film voor. Opgenomen tijdens de tournee voor Speaking in Tongues van Talking Heads. En die film die heet Stop Making Sense en het album heet ook zo. En natuurlijk is Slippery People daarvan de Nederlandse hit die ik graag voor je wil gaan draaien. Dames en heren, jongens en meisjes, Talking Heads nu.
1: Car Classics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige bosbrand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakten gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïnse regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over een week of 3 in huis. Dat komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor bol.com en de brillenzaak Ace & Tate. En Harry Potter fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waarin de boeken en films huiself Dobby stierf en waar fans een gedenkplek hebben ingericht. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel aangepast. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden eerst nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: We're all going on a summer holiday.
0: Car Classics.
7: Zomer.

Ik zit even op Wikipedia te kijken. En ik lees dat het nummer gebaseerd is op een oud nummer. Dat heet Bergen aan Zee. Van Phil Judd. Nou is Phil Judd ook een van de leden geweest van Splitdance. Een beetje origineel van Splitdance is het wel, hè? Ik ben altijd gek geweest op dit nummer. Alleen ben ik wel de enige die dat was. Want het heeft totaal niets gedaan in Nederland. History never repeats. Maar ik vond het wel leuk om daarmee het tweede uur te openen van Car Classics. Hartelijk welkom. En we zetten de toon voort met Kate Bush. Beetje harder op de radio om de uitzending wat spannender te maken. Dus...

zo was het de bedoeling dat hij Joe South een nummer zou schrijven voor Billy Joe Royal. Dat was in de eerste instantie Rose Garden. Alleen daar vond Billy Joe Royal helemaal niks aan. En toen moest Joe South gauw een ander nummer schrijven onderweg naar de platenstudio toe. Toen heeft hij dit maar genoteerd op papier. Dit Hush. Ja, fantastisch. En ook die versie van Billy Joe Royal door zijn hele uitvoering, die is echt heel erg goed. Joe South heeft het een jaar later zelf ook opgenomen voor zijn eigen LP, maar het is vele waren gecoverd. Natuurlijk heb je ook nog die versie van Kula Shaker, die van Deep Purple, die is ook mooi. Maar dit vind ik persoonlijk de allerbeste van Joe South zelf, ook al is het niet de meest bekende. En het is dus, wat ik net ook al zei, niet de originele, maar dat geeft niet. Het is wel een mooie versie. Het is ook niet origineel, dit is ook een cover van Ben Uncle Soul. Ik vind het wel leuk, dit liedje.

Ik vind het mooi. Maar ik hou wel van Elbow. En ik hou ook wel van dit nummer van Elbow, Magnificent. En ook dit is dan weer een liedje dat we kunnen terugvinden op de lijst die Rob heeft toegestuurd naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik heb het over het lijstje van Rob Hogevorst. En deze staat er dus ook nog tussen en nog wel een aantal andere platen. Ook jouw lijstjes zijn van harte welkom via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dus als je nog zoiets hebt van, joh, dit is ook wel leuk om te draaien als je op weg bent, ergens naartoe, naar bijvoorbeeld je vakantiebestemming. Of misschien dat je ook wel op zakenreizen gaat of wat dan ook. Geef het rustig door, dan draaien wij hem ongetwijfeld als, als Car Classic. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal mee komen aanzetten. Right about now.

Zou dat wel de logistiek een beetje missen bij de NPO tegenwoordig? Er is een tijd geweest dat de NPO nog wel van dit soort liedjes durfde te draaien. Ook al durfde de commerciële dat helemaal niet, omdat er zo'n rare sirene in zit. Maar ja, nu is die sirene heel normaal geworden. Fatboy Slim, wie niet vet is, moet slim zijn. Of wie vet is, moet wel... Nou ja, laat maar zitten. Ik wil iets heel erg diepzinnig zeggen, maar het komt er totaal niet uit vandaag. Heb ik al eens vaker, als ik in de filosofische bui geraak, dan zit het wel in mijn hoofd, maar het komt er niet helemaal lekker uit.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

track uit de soundtrack van Xanadu. Die film die is verschrikkelijk. De muziek is al aardig. Zeker kant 2 is leuk, want er staan allemaal Electric Light Orchestra nummers op kant 2 van de LP Xanadu, CD Xanadu. En op kant 1 staan nummers die zijn geschreven door een meneer John Ferrer. En die John Ferrer, dat is ook niet zo'n hele onbekende man, want die heeft bijvoorbeeld ook nog bij de Shadows gezeten. En ook bij Marvin Wilson Ferrer. Daar heeft hij ook nog wel hit mee gehad trouwens. En dat nummer dat draai ik ook wel eens op de radio. Alleen ben ik de titel even vergeten van dat ene nummer, wat ik ook zo geweldig vind. Maar dit nummer mag er ook zijn, Magic. En als ik dan even kijk wat er verder nog op die soundtrack staat van Xanadu, dan zie ik dat er ook nog een duet op staat met Cliff Richard. Dat is Suddenly. Dat is ook nog wel veel gedraaid op de radio. Is ook nog een single geweest. En wat ik niet wist, is dat er verder nog een duet op te vinden is met Gene Kelly van Olivia Newton-John, Whenever You're Away From Me. En ook met de Tubes, Dancing. Dat is nooit een single geweest. En dan heb je ook nog een nummer van Olivia, dat heet Suspended in Time. En op kant 2 van de soundtrack van Xanadu staan dus allemaal nummers van ELO, zoals All Over the World, I'm Alive. En ook Xanadu met Olivia Newton-John samen. En dat vond ik een hele mooie combinatie, eerlijk gezegd. Nee, dit is niet Chubby Checker, dit is Peter Koelewijn. Die wel zo'n beetje de leeftijd heeft van Chubby Checker. Nee, Chubby Checker leeft niet meer. Peter Koelewijn gelukkig nog wel, hij is dieper de 80, maar...

0: duur.
1: Nou, dat is wel een plapperd randje dit, hè? Save Mary van Fused.
2: De helse honderd.
1: Ja, joh. Dat heeft er wel iets mee te maken. Of misschien toch wel. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Nee, dit moet namelijk denken aan het verhaal van die platen die je dan achter voren draait en hoor je allemaal van die rare boodschappen. Dat heb ik, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje bij. Maar ik stel toch voor dat we even onderzoek doen. Hè. Dus ik laat toch even het begin horen van die plaat van Fused met hele enge geluiden. Wanneer die achter zijn voren praat. Die had je bij die X-Files ook, geloof ik. Daar had je ook zo gek. Ik zal het even laten horen. Dit is het begin van die plaat.
3: Heel eens.
1: Dat je denkt, nou, wat gebeurt hier, denk je, als je dit hoort? Dan denk je echt, wat is dit? He, zo, ja, heel raar begin, maar wacht even. Ik zal het even helemaal laten horen.
3: Ja, duur.
1: Dan kon ik het niet meer
3: door. Ja, duur. Ja, duur.
1: Ja. Tot zover. Dan gaan we even kijken of we het achter z'n voren kunnen draaien. Doe maar. De rhythm. Ik kan het draaien natuurlijk.
2: This is pure solid gold.
1: Oké. Nou, dan weten we dat ook weer, dat dat gezongen wordt en gezegd wordt. Interessant, met die techniek van tegenwoordig, dat je het allemaal achter voor kan draaien. Ik heb natuurlijk Slave to the Rhythm niet klaarstaan. Dat zou ik weer net zien. Ja, ik heb hem wel ergens op de computer, maar dan moet ik weer zoeken. Ik heb maar niet bepaald zo'n heel erg snel zoeksysteem. Ja, ik heb zo'n houten computer die achter de Munich ook hadden. Nou, dan vergeten we maar even die Slave to the Rhythm. Ga ik wel een andere keer draaien. Wel een goede plaat van Grace Jones. Maar dit is ook goed. I Can't Go For Dead. Het zijn Daryl Hall en John Oates in Car Classics.

niet altijd met gesloten ogen naar de radio te luisteren. Open up your eyes, muziek van Tonic in Car Classics. Zal ik even de volgende pakken? Dat je zegt van, goh, ga je even wat anders. Bijvoorbeeld Sly in de Family Stone.

Ik moet toegeven dat ik het jammer vind dat ik in ieder geval niet de 12-inch versie heb. Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn. Wat dus inderdaad vandaag veel doet denken aan het einde van Stand van Sly and the Family Stone, nietwaar? Na al die soul en disco, tijd voor ouderwetse synthesizer muziek.

0: toch wel leuk eigenlijk. Naar het einde van de plaat toch nog een klokkenspel. Visage, Mind of a Toy. Een plaat die je echt nooit meer hoort op de radio. En volgens mij heb ik hem ook maar één keer gehoord ooit op Hilversum 3 destijds. In, wat was het, 1980 zal het wel geweest zijn. Ik vond het toen hartstikke leuk nummer. Blaffen de honden buiten niet, maar niet op alle zenders zullen de honden blaffen. Dus. Kijk uit, het zijn de Corkies, de laatste die ik draai vandaag in Car Classics. Het was een interessante uitzending. En het kan interessanter worden met jouw suggesties. Stuur je favoriete Car Classics op naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wellicht dat ik daar volgende week nog even op terugkom. Tot volgende week.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt die aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van plushelies in de lucht vielen toen 2 doden. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont, want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: Files from the fridge.

vraagje. Bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep!

vraagje. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in een probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker. Praat geen poep! Voordat ik zo die trekker een binnenhof oprij. Hou je op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laten. Uw buurman schiet hem uit het zwerk. Praat geen poep. Ga uit mijn gezicht. Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Ik zeg, praat even geen poep, zeg. Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie?

daarna ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u daarna ook wel eens dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep, waar is mijn dressoir?

gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam die plaat aan.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft Meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. Vollering won de Tour ook al 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

ik blij dat ik op Ice Radio zit. Lekker zonder format. Dan kan je doen waar je zin in hebt. Nou, ik denk dat iedere DJ-presentator hier bij Ice wel in zijn achterhoofd een soort format heeft. Maar met z'n allen hebben we in ieder geval niks afgesproken. En ik zou ook niet weten in welk format het zou passen dat je begint met de Tontelas. Ik denk dat er twee Duitsers zijn, want ik vond twee Duitse producernamen. Maar voor de rest heb ik niet zoveel van ze gevonden op het internet. Ik heb ook niet echt diep gegraven. Samen met Ski, S-K-I en Lost It All was de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. René, op de maandagmiddag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Ik heb weer van alles bij me. Ik heb reggae bij me. Ik heb R&B bij me. Ouderwetse soul. Ik heb alternatieve jaren 80. Een hoop dance en zelfs een beetje country. Met andere woorden, waar gaat dat heen? Het gaat naar Elske de Waal.

Elske de Waal begon met saxofoon spelen, maar daar is ze... Nou, ze is er niet van afgestapt, maar ze heeft er wel heel veel erbij gedaan inmiddels. En dat doet ze goed. Elske de Waal met Whatever. We gaan zo direct iets moois uit de electro scene draaien. Maar eerst even langzame reggae van Original.

Kraftwerk, hè? Daar lijkt het wel een beetje op. James Ellis Ford. Sommige mensen noemen het hypnotische electro. Het komt van een inderdaad wel hypnotisch album. Een interessant album om naar te luisteren. Lost in Another World. Het nummer zelf heette The Ever After. En daarvoor Original Coffee. Echte reggae, want ze komt uit Jamaica. Je hoorde Summer Fruits.

Een Amerikaan, en dat hoor je wel ook aan zijn stijl. Hij heeft echt wel een beetje een zware R&B-riff. Maar hij is naar Europa gekomen, naar Parijs gekomen, om de funk verder uit te bouwen. Zeker in Frankrijk zit je dan goed, want in Frankrijk is soul en funk en zelfs oude disco erg populair. Nick Hansen met Down For Real. Stel nou dat Bob Marley nog had geleefd. Stel, hij was een beetje de popmuziek ingegaan en zijn stem was een beetje ouder en gebroken geworden. Dan hoor je Aaron Rowe.

Ja, dan zit je van Fastboy Music Sounds. Gewoon leuk om naar te luisteren. En daarvoor Aaron Rowe. Als Bob Marley en zo. Maar singer-songwriter Aaron Rowe met een goede stem. Hollywood Sign. Falco leefde en maakte muziek in een interessante tijdperk. Het was de tijd van die nieuwe Deutsche Welle. Maar ook

Zo'n jongen uit de kerk is dit. Sam Pounce. The Family Company zingt lekker mee. One in a Million. Ik ga nu een nummer draaien van Bonobo. De stem is van Joy Crooks. Doe je ogen dicht en dan zie je gewoon een film van Quentin Tarantino.

Een producer, een dansproducer uit Mexico, Christian Baca. Zit een lekkere energie in. Rock Your Body en daarvoor Bonobo. Ja, het is gewoon veel muziek. De mooie stem van Joy Crooks in Always On Your Side. Ik zeg het wel vaker, wat kind vindt, op woensdag tussen 7 en 8 s'avonds, op maandag tussen 1 en 2. En dat ik blij ben dat ik geen format heb, maar dat betekent niet dat ik geen voorkeur heb natuurlijk. Ik denk dat het lekkerste nummer dat ik het hardst op mijn koptelefoon zet dit uur, dit nummer is. Heerlijke slow blues van Alabama Shakes.

langzaam kan je het hebben. Als stroop. Garden was dit van Alabama Shakes. En voordat je echt in slaap bent gevallen, gooi je er even lekker een tempo in. Mickey Blanco. MUZIEK

Het contrast had bijna niet groter kunnen zijn. Dit is Shira Pharrell. Het is bijna bluegrass, gypsy folk, country, wat is het? Alles door elkaar, maar het is wel heel erg puur. Ze houdt haar muziek heel graag puur, Trying to Love You. En daarvoor Mickey Blanco, die houdt het helemaal niet puur. Die trekt alles uit de kast, van rap tot hard rock in NYC Dogs. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Als jij belooft dat je er volgende week weer bij bent, dan laat ik je nu in de handen van mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, ICE.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De hitterecords sneuvelen om de havenklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelden vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. The Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in supergroot formaat. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. En Marius Borg-Heby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen. Maar volgens de rechter is de kans dat Heby opnieuw de fout ingaat te groot en dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Het smeult nog steeds in de bos bij Venray, waar vorige week een brand was. En daarom gaat de brandweer ook deze week door met nablussen. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat de smeulende plekken beheersbaar blijven. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland, zegt een econoom van ING. Wij hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je nog gewoon varen. Een Belgische jongen van 19 is opgepakt als 7e verdachte van de moord op een Nederlander 2 jaar geleden in Spanje. Hij is uitgeleverd aan Nederland en zal hier terecht staan samen met de anderen. De moord was waarschijnlijk een opdracht van drugscriminelen, maar de daders schoten de verkeerde dood. De UEFA en andere bonden lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van alternatieve toernooien, zodat ze de FIFA niet meer nodig hebben. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. En dan het weer nu van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon en het is 21 tot 29 graden. En morgen is het een paar graden koeler. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien ook het doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Op de kermis in Ozaan heeft de politie gisteravond iets te hard ingegrepen bij een vechtpartij. Een vrouw kreeg een duw van een agent en viel op de grond. Ze is gewond. De politie zegt dat allerlei mensen zich ermee bemoeiden en niet luisterden toen hun werd gevraagd om afstand te houden. In de Oostenrijkse Alpen zijn 3 gezinnen in de problemen gekomen toen ze aan het wandelen waren. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan, met kinderwagens en al. Ze zijn uiteindelijk naar beneden gehaald, ook met helikopters. De families raakten niet gewond, maar moeten wel betalen voor de redding. En in Roemenië is een ambulance aangevallen na nepnieuws op TikTok. Daar werden geruchten verspreid dat ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen die dat gelezen hadden vielen de ambulance aan met bijlen en knuppels en gooiden de voorruit in. De bestuurder raakte gewond aan zijn oog. En dan het weer nu van Weer Online. Wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21 en 29 graden. Morgen volop zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westelijk deel dat grenst aan de Stille Oceaan. En werd ook gevoeld in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. En er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder de puin. Een natuurbrand die vanmorgen uitbrak bij Athene is na een paar uur blussen alweer onder controle. De brandweer blijft nog wel aanwezig, want de brand kan zo weer oplaaien door de harde wind en hoge temperatuur. Er zijn geen gewonden. Het is de tweede grote brand in korte tijd daar. Een tragisch ongeluk met een scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam. De bestuurder zou op een pad tegen een boom zijn aangereden en in het water zijn gevallen, meldt Rijnmond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het was al te laat. Hij was overleden. En vakantieschip De Zonnebloem vaart niet meer vanuit thuishaven Arnhem door de lage waterstand in de Rijn. De Zonnebloem wijkt daarom uit naar andere havens, bijvoorbeeld Dordrecht en Wijk bij Duurstede, en doet geen reisjes meer langs de Rijn, maar een rondje IJsselmeer. En dan het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken, morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al zeker 20 doden gevallen door een zware aardbeving. Het is gemeld door twee burgemeesters van getroffen steden. Het kan nog verder oplopen, want ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en zouden er mensen onder de puin liggen. Ook 6 vliegvelden hebben schade en zijn gesloten. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren het verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in de Haagse wijk Duindorp. Daar lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekend. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten en de ME was er ook. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet kunnen afmaken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar is omgekeerd. Het was te heet geworden in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten en trok veel bekijks. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten 6 graden. Morgen volop zon en rond de 24 graden en in de dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In het westen van Colombia zijn nu zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving. Die heeft ook veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder de puin liggen. Na de beving brak grote paniek uit. Veel mensen renden de straat op. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit, is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit ingegooid. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen. En dat treft vooral particulieren die grondwater gebruiken om hun tuin te sproeien of een zwembad te vullen. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. En bij KLM krijg je op Europese vluchten geen gratis broodje kaas meer. Koffie en thee, water en sap blijven wel gratis en een stroopwafel ook. Maar het andere eten moet je dus betalen. Je hebt wel meer keus, zoals een pokeball, Caesar salad of yoghurt met fruit en zaden. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het oosten van het land, een graad of 6 maar daar. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje. En mensen die mee mochten vonden de bochten om maar zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag. Ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd en verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale. Die is morgen begin van de avond. En dan het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht flink af. In het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP. Dat is een disappearance.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Sunshine Reggae. En woensdag Eclipse Reggae. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Mag ik jullie van harte welkom heten bij een nieuwe aflevering van Gevonden Voorwerpen. En zo niet, dan toch van harte welkom. Laid back. Ergens midden jaren 80, 83, 84, wat was het? Een hit. Opende Gevonden Voorwerpen voor vandaag. Het is, wat is het vandaag? 10 augustus of 12 augustus als het woensdag de herhaling is. 2026. We staan aan de vooravond van zonsverduistering. Zeker als je woensdag deze uitzending hoort. Dus daar gaan we muzikaal in elk geval een beetje op aanhaken. En verder zien wij wel waar het schip strandt. En ook dat is niet geheel ontoepasselijk. Want overal rivieren die droog liggen. En schepen die daar vastlopen of in problemen komen. Dus ook dat kunnen we misschien muzikaal nog wel ergens een plekje in het radioprogramma geven. Verder straks even onthaasten, even relaxen, even chillen. Iets met passie, tegeltjes wijsheid. Nou, dan hebben we de ingrediënten wel zo ongeveer gehad voor dit radioprogramma. Laten we eerst die zonnebril maar even opzetten. Tegen zonsondergang is de eclipse. Die moet je niet gaan bekijken met een zonnebril, maar met een echte eclipsebril. Maar ook die kan je 's nachts rustig opzetten.

Dat is een hele korte uitvoering. Even kijken, heb ik hier nog een... Waar ging dit mis? Uh, 54 seconden, geen idee hoe dat kan. Zullen we gewoon even de hele plaat gaan draaien?

0: sterftekst.
1: Invisible Sun. Nou, niet helemaal invisible, maar er is alleen nog een corona zichtbaar. Woensdagavond, vlak voor zonsondergang, dat wilde ik zeggen. En er wordt een deel van de zon als het ware gestolen.

Volgens mij was dit hun tweede hit. Na Take On Me. En dat is nog wat dingetjes uit de eerste clip. In de tweede clip gebruikt als een soort van herkenning. The Sun Always Shines on TV. Ja, jullie zullen hem inmiddels wel gemist hebben. Mijn radiovriendje Joop. Geen kettinglijst. Want of hij is op vakantie of ik ben op vakantie. Of we zijn allebei op vakantie. Dus een beetje de situatie zo in augustus. Maar wel een paar plaatjes even uit die lijst draaien. Deze is volgens mij door Joop ooit aangedragen. En dan had ik net de administratie erbij. Maar die ben ik weer even kwijt. Het was ergens in de 100. Waar waren we hoor? Dit was nummer

0: heerlijke melancholische vibe. Hoort ook wel een beetje bij de zomer. De Love Odyssey. Love Shines Forever kwam ook uit de kettinglijst. Dit stond op nummer 254. Zullen we dan van melancholisch echt ronduit dramatisch gaan worden?
1: Deze nog?
0: Het absolute doemscenario. We hebben een zonsverduistering die voor altijd duurt. The sun ain't gonna shine anymore.

Hoort in de zomer ook vaak bij Sunshine, Thunder, een lekker onweersbuitje, Thunder Island, Jay Ferguson en ook een fijne zomervibe. Dit heeft ook wel een zomervibe. In de jaren 90 werd er een echte zomerhit van gemaakt. Hoe heette dat gezelschap ook alweer dat het deed? Cantaloupe Island. Zoek ik even na. Nee, was niet de BFI. Dat is weer een. Oh, die ga ik straks even opzoeken. Dus dit even terzijde, al mijn gedachtenspinsels. Herbie Hancock is dit. The original van Cantaloupe Island. En tel even mee. Het is een 9/4 maat. Best ingewikkeld gemaakt. Ik spreek je naar de andere kant van het ANP weer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

BFI and why not jazz? Welkom in uw twee van gevonden voorwerpen. Straks even onthaast, even relaxen, even chillen. Even tot onszelf komen op rustige plaatjes. Maar eerst nog even een verzoekje van boven draaien. Hey mama, de Baku House Mafia remix. Door deze.

Junior die herinnerde zich de wijze woorden van zijn moeder en vertolkte die in een liedje. Mama used to say. Tijd om even het gas eraf te halen, even te relaxen, even te chillen.

vind dit altijd zo'n sfeervolle plaat. Love Alone Again. Or. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Aanstaande woensdag. En als je dit woensdag hoort vandaag. Is er een zonsverduistering. Ja, dan is er één plaat die ontzettend voor de hand ligt. Die waarschijnlijk ook al door allerlei collega's is gedraaid. En ik heb geprobeerd de verleiding te weerstaan. Maar ik doe het nu toch. Hier is Bonnie Tyler.

Eclipse Song. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Dit radioprogramma zit er zo goed als op. Eén plaatje nog te gaan. En ook die gaat over de zonsverduistering, of zou er over kunnen gaan. Curtis Mayfield, Ride On For The Darkness. Kijk veilig naar de zon met een eclipsebrilletje. En graag tot aanstaande maandag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Ommen. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoter geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim een meter meer dan Jorinde van Klinken die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

Goedemorgen, good morning, Joosan, zoals we hier in Hongkong zeggen. Fijn dat je ingeschakeld bent, uurtje 2 van de Drieluik hier op de zaterdagochtend op Ice Radio. Dit is Mark Scholz met Man in Hongkong. Dankjewel, Ton, voor het eerste uurtje. En ik ga gauw verder met mijn uurtje 2. Toto Hold the Line, opende die. En dit is de tweede, Huey Lewis and the News, couple days of...

redelijk Spaans, maar Portugees dat niet. Ik kan het wel redelijk lezen. Of ik zie hier zo'n verde e amarelo. Dat is gewoon groen en geel. Dat is ook een beetje de vlag van Brazilië. Maar op zijn Braziliaans is dat verde amarelo. Dat op zijn Spaans zou het gewoon verde e amarillo zijn. Dus het is, op zijn Spaans spreek je denk ik toch iets simpeler en duidelijker uit. Portugees niet zo makkelijk, maar leuker. Eén kopje koffie van VOF de Kunst komt gewoon hier vandaan. Dus de muziek. Het is trouwens geschreven door Erik van Muiswinkel, hoorde ik. Dat wist ik helemaal niet. Leuk. Goed, nu even naar Jay Screechy met Walk and Skank. Dat zeg je misschien niks, maar als ik het aanzet, denk ik wel dat je het herkent.

Dit klinkt dus even tegen het jaren 80 komt zo'n beetje. Maar nee, het is gewoon van vorig jaar. A Loverboy, Working for the Weekend. Met een heerlijk jaren 80 sausje. Zo'n gitaar heavy metal band met mannen met veel haar. Leuk dit. Wist ik dus niet. Ja goed, nieuwe muziek. Ik hou het niet altijd helemaal goed bij meer. Deze vind ik leuk. Eventjes heb ik altijd op mijn lijst staan. Maar iedere keer vergeet ik hem weer. Paul Eduard. Met deze track, Ik Wil Jou.

ouders hadden zo'n cd, zo'n tv-cd met alle goes uit Italië. Stond deze ook op. Albano en Romina Power. Met de leukste van de twee bekenden die waren. Die had Felicita, na na na na Felicita. En deze Shahrazaan. Niet zo leuk als bijvoorbeeld Alice en Franco Battiato. Maar ik vind hem toch even schijnig om weer te draaien. Echt zettende throwback in my memories met deze track. Dan ga ik naar het Franse L'Imperatrice. Die heb ik ontdekt vorig jaar. Het Klokkenflap Festival dat we hier iedere keer hebben in november. Zo begin december. Zeg ik nou november, begin december? Ja, dat klopt. Het is soms in november, soms in december. L'Imperatrice trad erop. Super vet. En leuke dingen maken ze. Deze track Voodoo.

jaren 80 band die volkomen vergeten is, Westworld. Dat is zo eind jaren 80 hadden ze dit klein hitje met Sonic Boom Boy. En ik dacht, nou goed, zaterdag kan ik best wel weer eens een keertje draaien. Eventjes een throwback in our memories. En deze track is eigenlijk niet voor de zaterdagochtend, maar voor de zondagochtend.

was een mooie Kris Kristofferson, Sunday Morning Coming Down. Einde van de show wat mij betreft. Daar gaat Sokje overdragen naar Schalkwijk, Harlem, Double A. Daar zit hij klaar. DJ Res voor de Res Radio Show. Het laatste gedeelte van de drieluik hier op de zaterdagochtend. Ice Radio tussen 9 en 12 zitten daar Tom, ik en Res. Dit is mijn laatste track. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the...

0: op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in